zij dus geen hebben zo'n schandaan, hè? Ja, dat gaat toch wel radio uit! Hey! Kut! Ik zie me kort zo lang even, jij! Oeh, oeh!